0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het nog hartstikke donker is. Want ja, dat is de tijd van het jaar. Die dagen dat je op dit tijdstip al super ver kon kijken, omdat het hartstikke licht was. Ja, die dagen zijn inmiddels al ver achter ons. Want we gaan naar de kortere dagen toe. Je zou misschien denken, ah joh, dat valt dan toch allemaal wel mee. Want zo kort is het nou toch allemaal niet. Nee, ja oké, klopt. Maar de dagen worden toch echt korter en kouder. Ik kan daar niks aan doen. Maar ja, aan de andere kant, weet je, dan zijn er ook wel weer leuke dingen die voor je neus staan. Misschien gaat het wel sneeuwen dit jaar. Bijvoorbeeld in de winter. Of misschien kunnen we met z'n allen gaan schaatsen. Of heb je misschien straks sneeuwvrij. Ja, we hadden dit jaar namelijk vrij vanwege de hitte. Omdat het zo warm was. Nou, het zou me niks verbazen als we straks in december bijvoorbeeld een keertje sneeuwvrij hebben. Omdat het zo koud is en dat niemand naar school kan komen. Maar ja, we gaan het zien. We kunnen niet natuurlijk het weer controleren. Dat blijft toch altijd een beetje een lastige opgave. Wat we wel kunnen controleren hier met de studio is welke liedjes ik ga draaien. En daar kan je mij bij helpen. Dus stuur vooral een berichtje in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail met welk liedje je wil horen. Dan kunnen we dat alvast gaan draaien. En ik kan natuurlijk sowieso, ongeacht welk liedje het is, proberen om jou lekker vrolijk te laten opstaan. Lekker vrolijk naar school te laten sturen. Dat proberen we wat dat betreft eigenlijk elke dag. Dus laten we maar eens even beginnen met ietsje pietje stevige muziek. Want die muziek van net was leuk, maar we gaan wel het tempo een beetje opvoeren. Ja, gaan we doen. En vandaag gaan we dat als allereerste doen met Shakira.

0: laatste salavie, baby.
1: Je hoorde een liedje van Crisscross Amsterdam op Hallo Kids Radio. Ja, het leuke is, die hebben al zoveel verschillende liedjes gemaakt dat het eigenlijk iedere keer een andere kan zijn. Of dat je misschien een paar keer dezelfde hoort op een dag. Hangt er maar net vanaf hoe lang je luistert naar Hallo Kids Radio.
2: Zeg maar, Joni, kijk eens even naar de klok.
1: Nou, ik hoef niet te kijken. Ik kan het horen.
2: Nou ja, natuurlijk.
1: Slim.
2: Nou, ik ga wel staan. Is dat goed?
1: Ja.
2: Wordt het moeilijk of makkelijk vandaag?
1: Ja, dat weet ik nooit van tevoren.
2: Nou, ik heb me voorbereid. En ik ben fit vandaag, dus kom erop.

0: Ezeltje,
1: strekje!
2: We gaan zo meteen 2 minuten beginnen. Of nee, niet 2 minuten beginnen. 2 minuten bewegen, wilde ik zeggen. Ja, en we gaan dus zo meteen beginnen. Om eventjes lekker wakker te worden in de ochtend. Want dat is goed als je begint met ochtendgymnastiek.
1: Ik open op mijn neusje. Ik knabbel op mijn neusje.
2: En het handige is, die 2 minuten dat we gaan bewegen, vertel ik precies wat je moet doen. Dus je hoeft me alleen maar na te doen. Let op. Wat we als eerste gaan doen? We gaan als eerste klappen. En dan gaan we eerst klappen boven ons hoofd.
3: Oh, dat is makkelijk, ja.
2: En dan klappen beneden.
3: Ja.
2: Ja, nee, niet achter je rug, aan het voor je rug.
3: Ja.
2: Ja, oké, let op, hè. Komt ie, hè. Doen we 7 keer en dan tellen we iedere keer als we bovenin zijn.
3: Nou,
2: dus let op, hè. Komt ie, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Nou, goed te doen. Je voelt het wel in je vingers, zeg.
2: Ja, ik voel het aan mijn handen. Het begint al een beetje rood te worden. Nou goed, moeten we niet hebben. Wat we dan eventjes gaan doen om even te zorgen dat we geen last meer van onze handen hebben. Even wrijven. Gaan we even 5 seconden wrijven. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Oh,
2: goed
3: ja,
2: zo.
3: Dat voelt goed.
2: Helpt.
3: Ja.
2: Dat helpt. Oké. Okay. We hebben onze armen al een beetje bewogen. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen met onze benen. Maar wat we dan doen...
3: Gaan we onze benen wrijven?
2: Nee, we gaan in en uit, zeg maar.
3: Oh ja.
2: Boven naar beneden. Dus we gaan als het ware klappen met onze benen. Dus je doet eerst nu even je benen naast elkaar. Dan doe je ze uit elkaar. Zo, hop. Met een beetje ruimte ertussen. En dan doe je ze daar weer tegen elkaar aan.
3: Ja.
2: Ja. En dat doen we 7 keer. Tellen we iedere keer als ze uit elkaar zijn. Dus let op. Er komt ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kijk, nou kan dit ook nog met je armen, maar dat vond ik een beetje...
3: Ja, dit was al wat moeilijker.
2: Dat was een beetje heel veel. Oké, okay, wat we nu gaan doen, we gaan even onze heupen draaien. Dus we doen even ons hele lichaam eerst helemaal naar links. Ja, goed zo. Maar wel je benen laten staan, hè. En dan helemaal naar rechts. Ja, en dan gaan we even inademen. En dan heel voorzichtig naar beneden. Even de grond aan tikken.
4: Dank u wel.
2: En dan langzaam omhoog. Hè? Ja, langzaam.
3: Oh, ik ging iets te snel omhoog.
2: Ja, dat moet je niet doen. Want als je te snel omhoog gaat, dan zie je sterretjes.
3: He. Nou, is het natuurlijk hartstikke vroeg nog.
2: Ja.
3: Normaal gesproken, als straks de scholen weer beginnen.
2: Ja, dat klopt. Dan kun je ook een hele hoop leuke dingen doen. En anders, dan ben je gewoon lekker een dagje vrij.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: En niemand te zien? Oh, een briefje.

0: persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
1: Koning chocoladetaart? Nog nooit van gehoord.
0: Ja, die brief ziet er wel echt uit.
2: Van een echte koning.
0: Wat een eer.
2: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het mail. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
3: Prachtig.
0: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
2: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
4: Koning chocoladetaart, aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
2: Jawel, verachtbare, verdachte.
0: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
4: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
2: Koning, mag ik u iets vragen?
4: Vraag is dat vrij, zeg ik altijd maar.
2: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
4: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Oh, maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. We moesten maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
2: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
0: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
2: Kom snel mee. We achtervolgen hem.

0: Vier chocoladetaarten. Vier! Oh, wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom! Daar gaat hij. 1, 2, 3! Wat hoor ik?
1: Ik ben het boze bosgeest.
0: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
1: Wij komen als je de boel bedriegt.
0: Dat doe ik gelukkig nooit.
1: Alweer een leugen.
2: Wij komen bijvoorbeeld als je zegt dat je
1: een koning bent.
2: Of als je taart eet die niet voor
1: jou is.
0: Het is hier niet pluis. Wegwezen! Wat gebeurt er allemaal?
2: Wat komt
1: ervan als je die lieve kabouters bedriegt? Lelijk
2: kabouter. Je hebt ze
1: bestolen, oplichter.
2: Koning chocoladetaart.
1: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
3: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Disney, om precies te zijn, uit de film Aladdin. Ja, een leuke film natuurlijk waar je lekker naar kan kijken, maar niet om nu te doen. Nee, want het is nu de hoogste tijd om 's ochtends nog even lekker wakker te worden. Om dan meteen voor een beeldscherm te gaan zitten, dat is niet zo handig. Nee, want je kan veel beter alvast je kleren uitzoeken. Wat ga je vandaag aandoen? Je boterham moet misschien wel gesmeerd worden. Wat gaat er straks op? Wat neem je mee? Belangrijk, je haren moeten gekamd worden. Tandenpoetsen moet ook gedaan worden. Misschien moet je je gymtas wel uitzoeken. Dus nee, geen schermpjes in de ochtend. Vandaar dat je daarom Hallo Kids Radio lekker aan kan zetten. Want wij draaien de leukste liedjes. Speciaal voor jou. En we geven ook nog prijzen weg. Ja, en dan denk je misschien wel, nou al. Klopt. Nog niet nu, maar wel bijna. En dan kan je verklappen, dat is een griezelachtige prijs. Maar wel een hele leuke om te winnen. Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Dat was muziek van Jokie en Jet hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de plaatkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Yes, de platenkast Arnoud. Muziek uit de jaren 70.
2: Ja, uit de jaren 70. We gaan exact 50 jaar terug in de tijd. We gaan dan terug naar 1976.
0: Lang geleden.
2: Naar een liedje wat in 2004 nog een keer is nagemaakt door Christina Aguilera.
0: Dat was voor een film, toch?
2: Ja, dat was beide keren voor een film. Maar dit was inderdaad voor de film Car Wash. De oude dus, hè? De oude versie.
0: Oh, de oude. Ik denk ik ken alleen de nieuwe. Dat ging over haaien of zoiets.
2: Ja, car wash. Nou, en car wash betekent de autowasstraat. Mm-hmm. Je kent het misschien wel. Bij mij in de buurt heb je een hele leuke car wash. Die hebben ze, volgens mij hebben ze dat expres gedaan. Met allemaal lichteffecten. Dus dan ga je...
0: discolampjes en zo.
2: Ga je eerst de eerste spoeling. En dan blam, gaan allemaal discolampjes. Voor mij, want ik zie er heel veel papa's met kinderen doorheen gaan. Hebben ze dat voor kinderen ook heel leuk gemaakt.
0: Ik vond dat vroeger dus doodeng, hè? Om te blijven zitten in een auto als die in de wasstraat stond. Inmiddels kan ik het, want ik heb nu een eigen auto. Dus ik zal wel moeten.
2: Ja.
0: Maar ik vond dat vroeger echt doodeng.
2: Het was grappig. Dus ik denk ook dat veel kinderen zeggen... papa, gaan we weer de auto wassen?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Precies
0: vooral
2: wat je
0: als
2: wil.
0: Die op zo'n loopbandje staat. Hè, dan is het minder...
2: Ja. En aan het einde, want dit is een car wash waar je in mag blijven zitten. Je rijdt dan als het ware rijdt je over een band door. Mm-hmm. En aan het einde heb je, noem ik dat, het vliegend spaghetti monster. Dat zijn van die... Sjoef, sjoef, sjoef.
0: En die maken de auto's droog, toch?
2: Die maken de auto droog.
0: Ja.
2: En daar ga je dan doorheen. Nou, dat is de car wash. En Rolls Royce, zo heet de band, die maakte daar een mega grote hit van. Ja, dat wisten ze toen nog niet hoe ze het maakten. Maar uiteindelijk bleek dat een hele grote hit te zijn. Een van de grootste disco hits uit de jaren 70. Dit is de car wash op Hallo Kids Radio.

0: Dat was het nieuwste liedje van K3 hier op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week maak je namelijk kans op bioscooptickets. Ja, niet zomaar bioscooptickets.
1: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2.
0: Ja, oftewel voor een lekkere griezelfilm, maar ook weer niet te griezelig, want het heeft namelijk alles te maken met een beveiliger die bij een bijzonder pretpark werkt. En daar, ja, daar gebeurt van alles nog wat met een hele bijzondere robot. Nou, hoe dat afloopt, dat kan ik je niet vertellen, want ja, ik heb zelf de film ook niet gezien. Dus ik moet er zelf ook nog even naartoe. Maar ja, daar ga ik de kaartjes natuurlijk niet voor gebruiken die hier in de studio liggen, want die zijn misschien wel voor jou. Nou, wil jij graag naar de bioscoop toe, dan zou ik even goed opletten, want ik ga een vraag stellen. En de bedoeling is dat jij het goede antwoord weet en dat je dat even instuurt via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Dus let goed op, want hier komt de vraag. Oké, komt-ie. Hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Dus nog een keer. Hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Is dat A, een heks? Of is dat B, een trol? Of is dat C, een monster? Dus hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Nou, volgens mij niet een supermoeilijke prijsvraag. Kom je ook volgens mij wel regelmatig voorbij met de Halloween dagen. Dus niet alleen op Halloween zelf, maar ook natuurlijk op al die griezelige voorbereiding. Dus de vraag is, hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Is het antwoord A een heks, antwoord B een trol of antwoord C een monster? Nou, stuur het even snel in naar de studio, want dan maak je ook weer kans op...
1: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, goedemorgen. Het is 7:05. Dit is de ochtendshow op dinsdagochtend. En het is vandaag niet zomaar een dinsdag. Het is een hele bijzondere dinsdag.
0: Ja, het is vandaag Prinsjesdag. En zo, wat hebben ze een temperatuur uitgekozen, zeg. Oh, 27 graden.
2: Ja, het is echt fantastisch mooi weer. Dat klopt inderdaad. En jij weet het misschien wel van vorige jaren. Dat de scholen in Den Haag en de omgeving, ja, die hebben natuurlijk gewoon vrij. Die mogen gaan kijken, bijvoorbeeld bij de rijtour. Want,
0: Ik vraag me dan altijd af, hè. Dus die mensen, niet alleen de kinderen, maar ook de docenten en zo, die daar allemaal wonen en werken, die zijn dus vrij. Maar dat is dan toch eigenlijk helemaal niet eerlijk voor al die andere kinderen die gewoon wel naar school moeten?
2: Ja, maar dit is gewoon, zeg maar, het is een landelijk iets, maar het is ook heel lokaal daar. En je zou ook wel eens hebben als er in Drenthe iets heel bijzonders is, dat ook een school vrij mag zijn.
0: Nou, maar goed, minder snel, denk ik, hoor.
2: Het is een jaarlijkse Nederlandse traditie. Met natuurlijk de rijtour. Met de glazen koets. Daar gaat de koning in zitten. Die zit nu net als een beschuitje. Die denkt, oh, ik moet vandaag weer in die koets. Maar goed, het is zoals het is. En dan wordt hij door de stad heen gereden. Dan gaan ze normaal gesproken naar het Binnenhof. Maar ja, daar is een grote verbouwing aan de gang. Dus daar kunnen ze niet naartoe. Dus hij gaat dan zijn toespraak houden in het theater. In Den Haag. Heel mooi theater, hoor. En dan gaat hij op het podium zitten. En dan ga je eigenlijk vertellen wat de stand van het land is.
0: Ja, en dus eigenlijk een beetje alvast vertellen wat er gaat veranderen. En dat zijn niet grote dingen. Het is niet zo dat ineens de stoplichten een andere kleur krijgen. Maar bepaalde regeltjes over de belasting bijvoorbeeld.
2: Ja, het blijft een raar iets. Want hij moet eigenlijk gaan vertellen wat dus door de regering is bedacht. Dus het zijn niet eens eigen plannen.
0: Moet die minister-president dat doen, vind ik. Rob Jetten, eigenlijk moet die het doen.
2: Ja, nou, die heeft wat bedacht voor volgend jaar. Daar kom ik zo op terug. Die wil het helemaal anders gaan doen. Ja.
0: Oh, echt waar? Oh. Hey, dit is de ochtend. Gaat er weer een traditie aan.

0: Bousa op Hallo Kids Radio. Arnoud, ik vond dat je toch een flinke cliffhanger had net. Met meneer Rob Jetten, die wil het helemaal anders doen met de Prinsjesdag. Wat is er nou allemaal aan de hand?
1: Nou ja, kijk wat het is zeg maar, je hebt een regering en die bestaat uit 3 partijen. Dat is D66, de VVD en CDA. En die maken plannen voor het volgend jaar. En dat moeten ze, daar moeten ze veel voor samenwerken, omdat ze een minderheidskabinet zijn. Nou, dat is allemaal, hè, dat moeten ze allemaal een beetje uitvogelen met elkaar.
0: Ja, het heeft te maken met hoeveelheid stemmen die je dan krijgt als bijvoorbeeld als er een belangrijk voorstel ligt, toch? Dat dan hoeveel handjes gaan er dan omhoog?
1: Ja. Nou, en dan hebben ze de plannen. En je moet natuurlijk altijd plannen maken voor volgend jaar. Hoe ga je de centjes uitgeven? Nou, dat is allemaal heel logisch. Daar moet iedereen het over eens zijn. En dan hebben ze daar hebben ze dat besloten. Dat was vorige week of die week ervoor. Mm-hmm. En dan is de bedoeling dat op Prinsjesdag de koning dus die plannen ook gaat vertellen. Maar meestal lekt dat uit van tevoren. Want dan heeft er iemand heeft stiekem dat verteld aan een journalist of zo.
0: Ja, maar ik heb altijd het idee dat ze dat expres doen.
1: Ja, dat heb ik ook wel een beetje. Dus hij heeft gezegd, ik wil dat vanaf volgend jaar anders doen. Op het moment dat we hebben gezegd, is iedereen akkoord? Dan gaat zo met een hamer dan tik zo op de tafel. Vanaf dat moment is het meteen openbaar. Want er kan ook niemand het meer lekken. Dus dan is het gewoon meteen bekend. En dan hebben we ook geen gezeur meer. Maar ja, ook dat hele lekken, dat is natuurlijk ook een traditie. Hè? Dus ja.
0: Nou, maar dat niet alleen. Wanneer doen ze dit normaal gesproken? Meestal toch een maand van tevoren. Dan zou het betekenen dat Prinsjesdag niet meer nodig is. Want dan zal koning Willem-Alexander ook denken, ja, wacht even, maar het is allemaal al een maand bekend. Moet ik daar nog even een troonrede gaan houden van 3 uur praat?
1: Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus die mag daar natuurlijk weer niet op reageren. Maar die zal ook denken, ja, laat mij dan voortaan lekker op bed liggen. Dan ga ik, zoals vandaag, lekker met in mijn zwembroek aan het zwembad zitten.
0: Ja, of ga gewoon alleen een rondje door Den Haag. Weet je wel, zoiets.
1: Ja,
0: gewoon
1: even
0: met
1: zwaaien.
0: De koets even zwaaien. En dan, dan kan hij daarna weer naar huis.
1: Ja. Nou, de rijtour begint vanmiddag om 1 uur in Den Haag. De eerste oranje fans zitten nu al langs de route. Want die willen daar niks van missen natuurlijk. En het is een hele optocht als je het nou over tradities hebt. De hele volgorde van de rijtour en wie waarin zit is helemaal bepaald. Je hebt rijtuig 1, 2, 3 en 4. En om een voorbeeld te geven, in rijtuig 3, daarin zitten de prinsessen. Alexia, Ariane, samen met prinses Laurentien. En in voertuig 4, de echte gouden koets, of de glazen koets, daar zit de koningin en Amalia.
0: Oh, ik dacht dat die als eerst waren.
1: Nee, die komen
0: als laatst. Nee,
1: ze bewaren het beste voor het laatst.
0: Ah ja, nee, dat snap ik wel.
1: Het is allemaal op tv te zien. En nou weet ik dat er ook veel scholen zijn die dit op tv ook gewoon live gaan bekijken.
0: Oh ja, natuurlijk, ja.

0: Ja, ik dacht als we dan toch hebben over Prinsjesdag, moet er minimaal één prinsliedje voorbij komen hier op de radio. Maar misschien dat er straks nog wel meer gedraaid kunnen worden, want ja, ik ken ze natuurlijk niet allemaal. Dus mocht je een tip hebben, dan stuur het vooral even in. Alleen gaan we niet nu doen. Nee, want we gaan...
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip. Ik heb alleen wel slecht nieuws voor jou, Arnold. Want het is een ontbijttip met aardbeien.
3: Ja, nou goed, aardbeien, dat eet ik niet vaak. Maar ik vind bijvoorbeeld verse aardbeien, als je dat ruikt, alleen al heerlijk.
0: Ja, maar daar ben je toch allergisch voor?
3: Ja, maar dan mag je het dan wel lekker vinden ruiken.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar ik, nou, ja, okay. Ja, maar je zei wel, aardbeien zijn hartstikke lekker.
3: Ja, dat zei ze. Nee, maar dat heb je ook. Je kan ergens allergisch voor zijn, maar het ondertussen eigenlijk stiekem wel heel lekker vinden.
0: Ja,
3: alleen dan
0: okay.
3: Eet je het niet. Ja, dat is
0: waar.
3: Zo,
0: dat is ook wel weer zo. Ja, nou goed. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag verse aardbeienmoes maken. Hartstikke lekker om dat te doen. Het enige is alleen wel... Ja, het is niet het meest gezonde ontbijtje ever. Want daar gaat namelijk in best wel veel slagroom en poedersuiker.
3: Ah, oké. Okay. Nou ja, goed, ja, sorry. We moeten er toch even doorheen. Aan de slag.
0: Nou, wat hebben we nodig? We hebben nodig een potje slagroom. En dan denk je misschien wel, hè, een potje, hoe bedoel je dat nou weer? Nou, kijk, je kan slagroom kopen uit zo'n spuitbus. Dat zodra je daarop drukt, dat dan de slagroom eigenlijk al helemaal mooi fluffy is. Maar wat we dus nu moeten doen, is zo'n potje of een bakje, hoe je het ook wil noemen, slagroom kopen in de winkel. Die je dus nog zelf moet opkloppen. Dat is eigenlijk wel heel belangrijk bij dit recept. Want dat heeft namelijk te maken met de andere ingrediënten die er ook nog in gaan. Dus dat heb je nodig. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je eerst even de aardbeien. Het is een aardbeienmoes, niet een aardappelmoes. Het is een aardbeienmoes, dus je gaat eerst de aardbeidjes eventjes pureren. Dat kan gewoon met een staafmixer. Je kan het natuurlijk ook in de blender stoppen. Maar het gaat er even om dat die helemaal moet mooi fijn zijn. Nou, als je dat gedaan hebt, dan doe je bij de gepureerde aardbeien eerst je mascarpone. Dat is wat zoeter. Een beetje, is dat kaas? Ja, ongeveer wel. Een beetje zoetig. Heel klein beetje kaassmaak, maar niet heel heftig. Nou, dat doe je in de ene bak. Ga je in de andere bak de slagroom doen. Daar heb je echt wel een goede klopper voor nodig. Dus ik zou eigenlijk gewoon een elektrische mixer gebruiken. Want anders ben je wel heel lang bezig. Nou, dan ga je de slagroom opkloppen. Doe je daar dus een beetje de poedersuiker bij. En dan moet je net zo lang kloppen met de staafmixer. Totdat, ja, dit blijft altijd een heel gek idee. Maar dat je eigenlijk je kom kunt omdraaien en dat de slagroom er niet uitvalt. Dus probeer dit niet te vroeg, hè, dat je de kom omdraait. Want dan heb je kans dat alles onder zit in de keuken. Maar dat is dus de bedoeling. Als dat gelukt is, dan ga je je aardbeienmengseltje met je slagroommengsel mengen. Dus de twee kommen gaan bij elkaar. Doe je goed door elkaar husselen. Dan wordt het dus een beetje een lichtroze kleur. In verband met de kleur van de aardbeien. En dan is het eigenlijk al klaar. Alleen, je kan het al eten. Alleen nu is het nog een beetje zacht. Maar als je denkt, ja, ik zou het lekker vinden om een wat stijvere moes te krijgen. Nou, dan moet je het even in een paar kleine bakjes stoppen in de koelkast. Want dan kan het wat opstijven. Maar je kan het dus nu ook al eten. Dus je kan ook zeggen, nou, we maken zoveel aardbeienmoes dat we in de ochtend iets lekkers hebben. En dat we in de avond gewoon een toetje hebben.
3: Oh ja, nou ja, dat is nog eens even slim bedacht. Dus aardbeidjes op deze mooie dinsdagochtend, terwijl het hartstikke warm wordt. Smakelijk eten.

0: Dat was muziek van Cat's Eye op Hallo Kids Radio. En afgelopen week waren ze hier in Nederland. Afgelopen vrijdag hadden ze hun eerste concert. En Anna, weet je wat nou het verhaal was? Wat ook de mensen in Amsterdam natuurlijk heel erg opviel. Want daar traden de meiden op. Dat er zoveel kinderen in de zaal zaten.
1: Ja, piepjonge fans die kwamen hierop af. En Cat's Eye wordt steeds groter, steeds bekender. En ja. Die weten de weg wat te vinden naar de concertzaal.
0: Ja, absoluut. Want eigenlijk is dat een hele bijzondere meidengroep. Je zou namelijk denken van oké, maar het is toch gewoon een meidengroep. Dus wat maakt het nou anders dan Little Mix bijvoorbeeld? Hè? Of de Spice Girls of de Pussycat Dolls. Want ze komen namelijk, wat ik begrijp uit het verhaal, aan de ene kant wel uit Engeland, maar aan de andere kant eigenlijk ook weer een beetje uit Zuid-Korea. Waarom? Omdat ze namelijk zeggen dat ze K-pop zijn. En dat komt eigenlijk dan officieel weer uit Zuid-Korea.
1: Ja, precies. Dus Cat's Eye hebben leuke liedjes. Ik had eigenlijk tot een paar weken geleden nog helemaal niet van deze band gehoord.
0: Moet je nagaan. En ze hebben dus gewoon uitverkocht, hè, hier in Nederland. Aan allemaal jonge meiden. Trouwens niet alleen jonge meiden natuurlijk. Maar de hele zaal zat vol. Er zaten ook heel veel papa's en mama's in de zaal. Ja, ik denk dat ze misschien zelf dat ook niet helemaal verwacht hadden. Dat ze dachten, oei, we moeten de volgende keer terugkomen. Maar dan moeten we even ietsje meer concerten gaan aankondigen.
1: Ja, precies. Leuk. Ja, Cat's Eye. Hou ze in de gaten.
0: Absoluut. Zeg Arnoud, over dingen in de gaten houden gesproken. Heb jij gezien hoe laat het is? We moeten zo meteen even gaan zingen.
1: Ja, want we hebben een jarige.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Het is namelijk vandaag dinsdag 15 september. Dat betekent dat we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Dus of je nou wel of niet op de verjaardagskalender staat, zingen, dat doen we sowieso. Maar ja, als je bij ons op de verjaardagskalender staat, dan sta je natuurlijk extra in het zonnetje.
1: Nou zeker, omdat wij gaan bellen. En dan gaan we eens even kijken wat je allemaal gaat doen. Vandaag ga je misschien trakteren op school.
0: Ja, bijvoorbeeld. En hoe zit het met de cadeautjes? Zeg Arnoud, voordat ik telefoonnummer in ga toetsen, hebben we vandaag ook bekende mensen?
1: Ja, volgens mij wel. Let op. Noem er eens eentje. Prins Harry van Wales.
0: Oh.

0: of die dat weet. Nee. En dat is wel een beetje de bekendste volgens mij. En dan heb je ook nog Agatha Christie. Die leeft al lang niet meer. Die zou vandaag 136 jaar zijn geworden. Een bekende schrijfster.
1: Ja, dat is wel heel, heel oud inderdaad. Dat klopt. Zeg, Arjen, dan gaan we in ieder geval zingen straks voor die belangrijke prins. Maar ik ga ook eens even bellen. Want er staat iemand bij ons op de verjaardagskalender. Die ik eigenlijk wel graag even aan de telefoon wil hebben. Hallo.
2: Goedemorgen met Davy.
1: Goedemorgen met Arnold en Marjoni van de radio.
2: Goedemorgen.
1: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar een jarig Job.
2: Ja, die staat hier naast me. Ik zal even op speaker zetten.
1: Goedemorgen. Hoi. Hallo. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Fleur.
1: Fleur, goedemorgen. Fleur, zeg Fleur, vertel eens, hoeveel jaar ben jij vandaag geworden?
3: 8.
1: Dat is een mooie leeftijd, zeg. Een bijna dat je de 10 bijna kan aanraken. Maar 8 is natuurlijk ook al een super vette leeftijd. Zeg, en Fleur, het is nog vroeg, maar ik denk dat je wel weet wat ik wil weten. Hoe zit het met de cadeautjes?
3: Ik heb nog 2 cadeautjes gekregen, maar het waren wel leuke cadeautjes.
1: Ja, maar dat maakt toch niet uit? Wat heb je gekregen dan? Vertel eens.
3: Ik heb rolschaatsen gekregen en beschermingen voor de rolschaatsen.
1: Oh, en die rolschaatsen, mag je bijvoorbeeld van papa daarmee naar school of is dat alleen voor het weekend?
3: Ik moet nog een beetje oefenen, dus nu nog.
1: Dat snap ik wel. Nee, maar als je nog even moet oefenen, dan is dat helemaal niet. Maar zijn er bijvoorbeeld kinderen die bij jou op de rolschaatsen naar school gaan?
3: Ja.
1: Oh, gezellig. Kun je straks met z'n allen gaan.
3: Mm-hmm.
1: Maar je hebt ze dus pas net gekregen en je zegt ik moet nog een beetje oefenen. Heb je het dan wel ooit al een keer gedaan?
3: Net toen ik hem ging uitproberen, keertje nog een keer bij de Decathlon en bij mijn vriendin.
1: Oh, kijk eens aan. Oh, dan heb je al wel een beetje geoefend. Dus je weet, kijk, ik heb zelf ook wel rolschaatsen gedaan, maar ik denk als DJ Arno daarin gaat dat hij meteen valt. Want het is toch best lastig natuurlijk om je evenwicht te bewaren. Zeg maar wat cool, Fleur, dat je dat gekregen hebt. Dat je daar straks lekker overal mee naartoe kan rollen. Maar Fleur, en je zei, ik heb pas 2 cadeautjes gehad. Als ik jou zo hoor, dan komt het kinderfeestje er nog aan.
3: Ja.
1: Wanneer is die?
3: 25 september.
1: Oh, dat duurt nog even. Dat is volgende week pas. Maar goed, dan ga je hartstikke leuke dingen doen. Je hebt allemaal kinderen uitgenodigd. Wat ga je doen? Of mag je dat nog niet verklappen?
3: Ik mag het al wel zeggen.
1: Oh.
3: Ik ga naar Jumping Jack.
1: Oh, wacht even. Jumping Jack. Is dat zo'n trampolinepark?
3: Ja.
1: Wat? Durf je de... ik ben er nog nooit zelf geweest. Ik heb altijd wel die beelden gezien, maar ik denk, dat gaat toch allemaal zo hoog? Maar jij zegt...
3: Dat is eigenlijk heel leuk.
1: Oh, dat is... En zijn er dan... Want kijk, ik heb dan dus wel van die plaatjes gezien, hè, nou, zo'n soort trampolinepark. Dat ziet er allemaal heel, groot uit. En is er dan een onderdeel waarvan jij zegt, ja, maar als je daarheen, dan moet je wel die uitproberen.
3: Dan heb je een schermpje en dan heb je trampolines. Dan kan je lekker bewegen en dan speel je een soort van game met een trampoline en een schermpje.
1: Oh, dat is handig. Dan doe je dus eigenlijk 2 dingen in 1.
3: Ja.
1: Aha, kijk, dit is wel goed om te onthouden, Fleur, dit, hè? Want als papa straks zegt, Fleur, je zit te veel naar een beeldscherm te kijken, dan kun je gewoon zeggen, nee papa, want ik ben ondertussen aan het sporten.
3: Ja.
1: Ja, dat is wel natuurlijk. Hè? Want gaat papa dan ook op de trampolines of papa niet?
3: Nee.
1: Nee.
3: Denk het niet.
1: Nou, hoeft ook niet. Iemand moet ook de tassen bewaken. Ja, dat is ook zo. Zeg, en Fleur, dat klinkt al als een heel leuk kinderfeestje wat er binnenkort aankomt. Hoe zit het dan vandaag? Ga je vandaag ook nog je verjaardag vieren op school?
3: Ja, dan ga ik trakteren.
1: En wat ga je trakteren?
3: Ik ga dan zeemerminnen trakteren.
1: Hè?
3: En dan is de staart is dan gewoon van papier.
1: Ja?
3: En de rest van het lijf is eten.
1: Maar wacht even, je kan een zeemermin niet zomaar eten. Dus wat voor eten, waar bestaat die zeemermin dan uit?
3: De buik is een mandarijn.
1: Ja.
3: Het hoofd is een marshmallow en het haar is snoeptouw.
1: Oh, ik denk wat voor een gekke zeemermin heb jij gekocht in de winkel. Oh, oké. Ja, dus een beetje fruit en toch een paar lekkere snoepjes. Maar dan ben je dat nu allemaal nog in elkaar aan het zetten?
3: Ja.
1: Oh, dan moeten we nog eens even opschieten, want anders dan hebben we straks de tractatie niet klaar voor die aan de school moet. Oei. Hoeveel moet je er maken?
3: 24. 2 voor mijn juffen en nog 22 kinderen.
1: En hoeveel heb je er al?

0: En vertellen.
1: Heel veel.
0: Zijn we op de helft?
1: Ik denk het wel. Ongeveer
0: wel. Oh, gelukkig. Oh, oké, nee, dan valt het nog allemaal wel mee. Nee, oké, dan is het goed. Ja. Zeg, maar Fleur, dat klinkt als een hele leuke dag vandaag. Lekkere tractatie erbij. Volgende week een superleuk kinderfeestje. Maar wij willen natuurlijk met Hallo Kids Radio ook even keihard gaan zingen voor jouw verjaardag. Alleen, ja, ik denk dat ik het antwoord wel weet. Als jij nu druk bezig bent met je tractatie. Want iedereen is dus al wel wakker thuis.
1: Ja.
0: Ja, dus die kunnen vast en zeker nog wel een keertje extra hard meezingen, toch?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook. Oké, gaan we dat doen. Met het hele bekende liedje. Omdat jij vandaag 8 jaar bent geworden, Fleur. Let op, daar komt!

0: Ja. Hiep, hiep, hiep.
1: Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk Fleur aan de telefoon van 8 jaar. Fleur, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En natuurlijk ook volgende week met jouw kinderfeestje. En dan zeg ik alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Dankjewel.

0: Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Ja, ja, de combinatie die je nog niet wist dat er nog niet was. Ja, sommige mensen zou je toch denken, ja, die hebben toch al lange keer samengewerkt. Nou, dat was bij hun dus nog niet zo.
1: Vandaag is het dinsdag, de derde dinsdag van de maand. En dat betekent Prinsjesdag. De koning gaat met de koningin en de prinsessen door Den Haag rijden. En dan gaan ze uiteindelijk in het theater in Den Haag. De Koninklijke Schouwburg gaat hij de troonrede voorlezen. En dat is dus eigenlijk hoe het ervoor staat. Hoe het geld verdeeld wordt. En wat je misschien zou moeten doen en wat je anders moet doen. Misschien kun je nog herinneren, Mayoni, vorig jaar toen heb ik een troonrede laten horen van Julia.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Ik wil het toch wel even laten horen, want eigenlijk is er niks veranderd. En kunnen we hem gewoon weer gebruiken. Dus, beste koning, als je luistert, neem dit ter harte.
2: Als ik koningin van Nederland was, zou ik zeggen, landgenoten, stop de oorlog. En dan mag je je huis verven in elke kleur die je maar wil. Want ik wil bijvoorbeeld later een geel huis met een blauwe voordeur. En als je dat wil, dan mag je dat gewoon doen. Je kan het altijd, als iemand anders ingaat, kan hij het altijd zelf nog oververven. Ik vind het ook heel raar dat er gewoon op dieren gejaagd mag worden. Ik vind het ook raar dat mensen hun peuken zomaar in de natuur gooien. Ik vind ook dat er geen dieren meer gegeten moeten worden. Want een sappige oranje wortel is toch soms echt lekkerder dan een kip. Ook denk ik dat er minder snelwegen zouden moeten zijn. En meer natuur. Want natuur, dat is toch echt heel erg mooi en belangrijker dan snelwegen.
1: Nou, dat is niet alleen een opdracht aan de koning, maar natuurlijk ook aan de minister-president, meneer Jette. Want die schrijft uiteindelijk deze troonrede grotendeels. En met zijn plannen. Dus denk er even aan, hè. Minder snelwegen, meer natuur.

0: de Samson Club van Samson en Marie. Hun allernieuwste liedje. Zeg Arnoud, ik wil eventjes richting de prijs vragen. Want ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je als eerst?
1: Doe eerst maar even het slechte nieuws.
0: Het slechte nieuws. De prijsvraagformulier lag er even uit, maar hij doet het weer.
1: Oké, okay, nou
0: dus,
1: goed.
0: Dat was het slechte nieuws. Dus dat betekent dat iedereen die heeft meegedaan, die is dus niet hier binnengekomen bij de studio. Maar het goede nieuws is, alles werkt weer en de prijsvraag is kei makkelijk.
1: Nou, dan betekent dat je gewoon nog kan winnen. Maar dan moet je wel snel even de vraag gaan stellen, Marjoni.
0: Ja, daarom. Dus als je nou denkt, hey, maar ik heb net meegedaan met de prijsvraag, maar is het allemaal wel goed gegaan? Je kan het even doen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of je stuurt even het prijsvraagformulier in. Want er heeft dus eigenlijk nu dus nog niemand meegedaan. Dus, wat kan je vandaag winnen?
2: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe, deel 2.
0: Ja, altijd leuk natuurlijk, bioscoopkaartjes winnen. Maar ja, moet je wel wat voor doen. De prijsvraag, let op, ik had gezegd, hij is niet zo moeilijk. Vandaag is de vraag, hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Dus nog een keer, hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Is dat
1: A,
0: een heks? Of is dat
1: B,
0: een trol? Of is dat
1: C,
0: een monster? Dus hoe noem je mevrouw die op een bezem zit? Is dat A, een heks? B, een trol? Of C, een monster? Nou,
1: ja, als je weet, ja, ik had ook nog een heel leuk ander antwoord geweten. Nee, maar goed, nee. Dat gaan we even niet doen. Nee, goed. A, B of C. Je kan meedoen via de website hallokidsradio.nl. Klik dan even op dat plaatje win en doe mee. Dus nog één keer de opties, Marjoni.
0: Oké, okay, laatste keer. De vraag is dus, hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Is dat A, een heks, B, een trol of C, een monster? En als je het goede antwoord weet, dan maak je dus kans op
2: win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe, deel 2.
0: En jongens, belangrijk dus. Er heeft nog niemand meegedaan, dus doe even snel mee.
3: De platenkast van Arnoud.
0: Want alle techniek werkt weer. Kunnen wij ondertussen even een duik nemen in de jaren 70, toch?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. En ik zat eens even te kijken. Ik had in het weekend al wat leuke liedjes uitgekozen. Morgen een Franstalig liedje. Oh. Zo'n liedje wat je eigenlijk nooit meer hoort. En nu een hele bekende. Dit is een wat langer liedje, maar wel een heel grappig, bijzonder, apart liedje. Het is van een band met een lange naam of weer de korte naam.
0: Welke zal ik sneller herkennen, denk je?
1: Ik denk de lange naam. Oh. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, ze heette Electric Light Orchestra. Dus het elektrisch lichtorkest.
0: Ja, dat zegt me wel wat. Maar wat is het dan in het kort?
1: De korte naam is ILO.
0: Dat had ik niet geweten.
1: Nee, ILO. Dus dat is de afkorting eigenlijk. Hè, omdat het zo'n lange naam is dat ze op een gegeven moment dachten, we maken het wat korter. Dus dan neem je gewoon de letters. De E, de L en de O. Mm. Nou ja, maakt allemaal niet uit. Het is een hele bekende band met bijzondere nummers. En dit liedje, heb ik jou wel eens horen zeggen, heeft ook in bekende films gezeten.
0: Ja. Dit liedje werd namelijk ook getipt door mama Leonie. En dat zit in een bekende film, Guardians of the Galaxy van Marvel.
1: Oh, ja. Dat is het. Nou, we gaan hem aanzetten. Mr. Blue Sky. En dat past bij de dag van vandaag, want dat wordt een prachtige dag. Dit is ILO op Hallo Kids Radio.

0: Monique Smit zegt dat het één groot feest wordt. Nou, dat wordt het zeker als je bijvoorbeeld hebt meegedaan met de prijsvraag. Want dan kan het zomaar zijn dat ik je nu ga bellen. Wat een klein inimini technisch probleempje net. Dat is inmiddels opgelost. En sorry, wat hebben er een hoop deelnames binnengestroomd hier in de studio. Dus weet wel, ik kan er maar één bellen. En als je nou niet gebeld wordt toevallig, doe dan vooral morgen weer mee. Hè? Want de hele week maak je dus nog kans op die bioscoopkaartjes voor de film Halloween. Dus Arnoud, we gaan eens even bellen. Ik ben benieuwd wie er aan de andere kant zit van de telefoon.
1: Nou, jij mag de getalletjes intoetsen van het telefoonnummer. Het zijn als het goed is 10 getalletjes. Nou, ja. Dit gaat al goed. Dus zouden we erop genomen. Ja.
0: Ja, spannend.
2: Met Bianca.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Hallo. Ik heb mij op de speaker gezet.
0: Hallo. Zeg, wie heb ik aan de telefoon gekregen?
3: Ja.
0: Iris, goedemorgen. Iris, zeg Iris, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
3: 7.
0: 7, aha. En Iris, dan heb jij vast alles een keer gehad dat je ergens heel erg van moest schrikken. Of ben jij nooit bang?
3: Ik ben nooit bang.
0: Oh, jij bent nooit bang. Ah, en hoe zit
3: het? Alleen voor spinnen.
0: Alleen voor spinnen. Ja, daar ben ik ook wel een beetje bang voor, inderdaad. Voor spinnen. En wat denk je? En mama, zou die wel ergens bang voor zijn?
3: Ook spinnen.
0: Ook spinnen. Kijk eens aan. Ja, want Iris, waarom ik dat vraag. Ik heb hier bioscoopkaartjes in de studio liggen. Voor een toch wel best een spannende film. Namelijk de film Hallo Wiebe. Dat gaat over een beveiliger die in een attractiepark werkt. En daar gebeuren allemaal enge dingen. Maar daar durf jij dus wel naartoe?
3: Ja.
0: Wel toch? Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat gedeelte alvast geregeld. Dus jij durft gewoon lekker naar die bioscoopfilm te gaan. Iris, moeten we alleen nog even één klein dingetje doen. En dat is even de prijsvraag herhalen natuurlijk. Dus Iris, let op. Ik ga de vraag stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? En dan gaan we eens even horen of jij het goede antwoord weet. Want de vraag van vandaag was: hoe noem je een mevrouw die op een bezem zit? Is dat A, een heks, B, een trol of C, een monster? Iris, vertel. Iris, wat is het goede
3: antwoord? Een heks.
0: Een heks, hoor ik heel hard.
2: Ja, doe ik het.
0: Ja, Iris, ik was bijna bang dat je het vergeten was, het antwoord. Maar ik hoorde
2: hem. Je hoort hetzelfde gelijk op de radio.
0: Oh, ja, dat krijg je als je hem dubbel hebt aanstaan. Maar Iris, dat maakt niet uit, want ik heb goed nieuws voor jou. De winnaarsmuziek ging aan. Je hebt gewonnen! Woehoe! Zeg Iris, die bioscoopkaartjes komen naar jou toe. Maar je krijgt er meer dan één, dus wie ga je meenemen?
3: Rhoda.
0: Gezellig, gezellig. En mag mama ook mee of blijft hij thuis?
3: Oké.
0: Mama mag ook mee. Oh, gelukkig. Ja, ik dacht dat toch even vragen natuurlijk. Hè? Want mama die is af en toe ook wel van het schrikken van spinnen. Iris, ik weet, het is een superleuke film. Maar ik durf niet te zeggen of er spinnen in zit of niet. Dus als jij dan straks naar de bioscoopfilm bent geweest, wil je dat dan even nog tegen mij vertellen? Kan dat?
3: Ik ben niet bang voor spinnen als die nep zijn.
0: Hoor. Oké. Nee, dat is goed om te weten. Oké, dus als ze nep zijn. En als ze dus in de film voorkomen, is het ook niet erg. Zolang ze maar niet bij jou in huis zitten.
3: Ja, ik zat er eentje vlak bij de trap. En toen pas ging ik gewoon door op de trap.
0: Zo, jij durft. Ja, dat is toch wel spannend hoor, als daar ineens zo'n spin komt. Nou, Iris, ik ga ervoor zorgen dat ik met mama precies kan afspreken waar de bioscoopkaartjes naartoe gaan. Wens ik jou alvast daar heel veel plezier mee. En ik zou vooral lekker op school vertellen dat je gewonnen hebt, hè?
3: Ja!
0: Tot de volgende keer, Iris. Doei!
3: Doei!
0: Kijk eens aan, dat was Iris op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de bioscoopkaartjes voor de film Hallo Wiebe deel 2. En als je nou denkt, ja, maar dat lijkt mij ook wel leuk, naar de bioscoop gaan, naar een spannende Halloweenfilm, wat alles te maken heeft met een attractiepark en een beveiliger en een gevaarlijke robot. Nou, dan hoop ik dat je morgen weer even meedoet met de prijsvraag, want morgen maak je weer opnieuw kans op tickets.

0: Ja, en van de winnares gaan we door naar de bingomolen. Hij staat al klaar. Hij is een beetje schoongemaakt, zie ik.
1: Ja, dat was wel nodig. Dat is,
0: dat was wel nodig.
1: Kijk, wat is nou, we hebben een glimmende bingomolen. En we hadden het er laatst over. We zeiden, ja, hij glimt eigenlijk niet meer zo mooi. Dus ik heb van dat speciale spul gekocht dat je dan eens weer even zo kan oppoetsen. Net zoals wat je bijvoorbeeld met een lamp
0: ook
1: doet.
0: Zo. Ja. Nou, ja. Dat betekent na het poetsen volgt het draaien. En je mag gaan draaien aan de molen. En dan weten we zometeen welk liedje we kunnen gaan aanzetten.
1: Oké, spannend. Let op. Hey.
0: Ja, doe maar.
1: Nou, hallo. Ja, ik wou het zeggen. Hij doet het niet, maar hij doet het wel.
0: Dat was een korte draai. Dat is niet leuk.
1: Ja, maar dat is toch niet erg? Maar ik heb nou wel een balletje in mijn handen.
0: Oké.
1: Weet je wat? Ik doe het nog een keer. Dan heb ik nu eerst het balletje in mijn handen wat ik nu heb.
0: Ja.
1: En dan...
0: Oh ja, dan ga ik zeggen links of rechts.
1: Oké. Let op, Arnoud. Komt-ie. Gaan we... En dan mag je niet spieken op de lijst, hè. Dat is niet eerlijk. Dus je mag niet spieken. Gaan we voor nummertje 51? Of gaan we voor nummertje 19?
0: We gaan voor nummer 19.
1: Nummer 19. Oké, dan mag je wel spieken op de lijst.
0: Oh, dan moet ik nu even kijken wat op de lijst staat. Nummer 19. Dat is het liedje Tijdmachine. En met een tijdmachine ga je terug in de tijd. Ik zie alleen wel dat we niet zo heel ver terug in de tijd gaan. Want het liedje is van vorig jaar.
1: Oh, ja, maar dat is toch ook leuk? Ja, ik bedoel, waarom moeten we alleen maar oude liedjes laten horen? Dat hoeft helemaal niet.
0: Kinderen voor Kinderen hoor je nu op Hallo Kids Radio.

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 8:08. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. En het wordt mooi weer vandaag, hè Mayoni?
3: Ja, sterker nog, als je nu naar buiten kijkt, dan schijnt het zonnetje al. Tenminste, hier bij de studio. Ik neem aan dat in de rest van Nederland dat ook het geval is.
2: Ja, de NTR, dat is een omroep en die zenden tv-programma's uit.
3: Ja, Sinterklaasjournaal, belangrijk.
2: Ja, nou en gisteren was daar...
4: Paniek!
2: Oh. Ja, dat was toch een beetje paniek.
3: Wat
2: want... Ja, ik heb heet nieuws. Je hebt natuurlijk het Sinterklaasjournaal. Dat is dan altijd hè, vanaf ergens in november om 6:00 s'avonds.
3: Ja, de week van tevoren.
2: Maar let op, vanaf dit jaar komt RTL met het dagelijkse Pietenjournaal.
3: Ja, Pietentijd, inderdaad, klopt, op RTL 4. Ja, dat wordt nog een ding, want ze gaan ongeveer rond dezelfde tijd uitzenden.
2: Nou, dat doen ze heel slim. Vanaf 6:10, dus net na het Sinterklaasjournaal. En ja, dat heeft er ook mee te maken, ik zeg maar even zoals het is, dat er toch wel de laatste jaren wat onvrede was over het Sinterklaasjournaal. Dat niet iedereen daar blij mee was. En RTL gaat dit nu groots aanpakken. Dat gaan ze doen met Robert ten Brink, onder andere. En die gaat de Pieten en de Sinterklaas adviseren. Nou, die kennen we, dat is een bekende presentator. En het wordt gepresenteerd door Party Piet Pablo en Kim Cado.
3: Aha, kijk eens aan. Nou ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ik snap best wel dat er een hoop Pieten zijn die denken... Ja, leuk, maar waarom mogen die Pieten wel in het Sinterklaasjournaal en wij niet? Want ik bedoel, Sinterklaas heeft er wel meer dan de Pieten die je alleen ziet... namelijk in het Sinterklaasjournaal.
2: Ja, maar dit is leuk. Ik kan me daar nu op verheugen. Ze gaan veel kijkersvragen behandelen. Nou, Robert ten Brink die zal vaak advies geven. K3 komt langs, maar ook Jan Smit. En een prins Klaus van Oranje, want die zit ook in de film.
3: Oh, die dacht, dan heb ik ook nog wel even tijd om richting het journaal te gaan. Aha.
2: Vanaf 9 november. Hey.

0: erachter dat Samson en Marie vorig jaar ook in de film van de grote Sinterklaasfilm zijn geweest. En dit jaar is dus de beurt aan de meiden van K3. Dat is dan wel weer leuk.
1: Ja, dat is toch leuk. Nou ja, verder zit Jan Smit ook in de film. Jan heeft ook het liedje opgenomen. Dus het themasong, zeg maar, van de grote Sinterklaasfilm. Dat is een beetje een algemeen liedje geworden, wat ook op andere plekken goed gedraaid kan worden. Aha. Sterker nog, die tip heb jij vorig jaar gegeven. Jij hebt wel eens gezegd tegen Sinterklaas en ook tegen de mensen van de grote Sinterklaasfilm, dat de liedjes wat moeten veranderen. Daar hebben ze goed naar geluisterd.
0: Nou ja, kijk, nee, nou wacht even. Oh, het betekent niet per se dat ik nou alles aanpas. Nee, maar wat ik gezegd heb, ik zeg, jongens, het is superleuk zo'n film. Maar als je de film niet hebt gezien, dan snap je het hele liedje niet meer.
1: Nee.
0: Nou, en dan is het handig inderdaad, is die wat algemener wordt.
1: Ja, dus ik kreeg in de zomer een belletje van iemand. En die zei, ja, we hebben daar goed naar geluisterd. Naar wat Marjoni zei. Dit is geen grap trouwens, hè. Dit is echt waar.
0: Ja, dat klopt. En,
1: ja, vandaar dat ze dus Jan een ander liedje hebben laten inzingen. Maar ik ben hartstikke benieuwd. Ik zat opeens te bedenken. Wij doen natuurlijk altijd, als het Sinterklaasjournaal weer begint, doen wij de dag daarna een beetje een overzicht wat er gebeurd is.
0: Een soort samenvatting, ja.
1: Dan moeten we dat straks natuurlijk dan ook nog doen van Pietertijd.
0: Oh, dat wordt nog wat. Dan hebben we nog druk straks in november.
1: Oh, dat wordt de hele avond kijken en monteren en alles in de gaten houden.
0: Leuk. Dus
1: wel een leuke periode.
0: Ja, absoluut. Ik dacht dus, als we het nu toch hebben deelt over de grote Sinterklaasfilm, ik ga even mijn favoriet draaien. Mag dat? Met Job. En trouwens ook de Pieter van de grote Sinterklaasfilm.
1: Pompidom. Oh ja, Pompidom. Ja. Ja.

0: ik blijf hem heel leuk vinden. Dit liedje hoorde je vorig jaar bij de film van de grote Sinterklaasfilm. Dit jaar dus een andere. En alvast goed om te weten, jongens. Ja, dit klinkt misschien heel gek. En dat is trouwens niet alleen met de grote Sinterklaasfilm, maar ook met de film van de Club van Sinterklaas. Die zijn straks in oktober al te zien in de bioscoop.
1: Nou, zeker. Sterker nog, ik kan alweer een primeur geven. Want,
0: wat? Gaat dat nou weer?
1: De première van de grote Sinterklaasfilm is op 11 oktober. Heb ik dat goed? Ja, 11 oktober. In Amsterdam. En wij van Hallo Kids Radio gaan de première verzorgen.
0: Ja, enig is alleen wel. Ik ben nog even in onderhandeling met de organisatie.
1: Oh, ik krijg net een appje.
0: Kaartjes.
1: Ja, had ik eigenlijk nog niet mogen zeggen. Ik krijg net al een appje, maar goed. Ik
0: ja,
1: heb niks
0: dat
1: gezegd,
0: krijg je. Er zijn een hoop mensen die naar ons luisteren. Ja.
1: Dus wij. Nou, sterker nog, ik zit even te denken. Ik wil dan met jou ook even in Pietertijd langskomen. Ja, waarom niet?
0: Ik weet niet of dat zomaar kan hoor, Arnoud. Je kan wel zeggen van ja, dat wil ik. Maar er zijn wel meerdere dingen die ik graag wil. Die niet zomaar kunnen.
1: Nee, oké. Okay, maar dan
0: ik zou ook wel een keer leuk vinden om een keer te gaan. Ik bedoel, ik zou wel eens onzichtbaar willen zijn. Of ik zou wel eens willen vliegen. Maar dat kan ik ook niet zomaar even zeggen.
1: Nee, dat snap ik. Maar daarvoor is nou het verlanglijstje. Dus dan zet ik er nu.
0: Ja, maar toch. Ik denk als dat.
1: Ik wil graag langskomen bij de Pieten. Bij Kim Cado en. Even kijken, Party Piet Pablo in het programma Pietertijd. Zo, nou, dat heb ik op mijn lijstje gezet.
0: En toch denk ik dat Sinterklaas dan gaat zeggen, oké, wat is makkelijk en wat is moeilijk op het lijstje? Dan kies ik alleen voor de makkelijke cadeautjes. Denk je niet?
1: Ja, dan kijk waarschijnlijk een bellenblaas of zo.
0: Is ook leuk. Ja.
1: Oké, dat is ook zo. Ja. Hey, het is inmiddels 18 minuten over 8. We moeten iedereen naar school gaan sturen.
0: Absoluut. Ja, het is al laat. Dus een schoolalarm staat er klaar voor. Arno, het enige wat jij nog even hoeft te doen is af te tellen.
2: Ja, ik heb inmiddels de megafoon aangezet en maak er een mooie dag van. Het is wel vandaag gewoon bijna korte broeken weer en t-shirtjes, want het wordt in sommige delen van het land 27 graden. Ik ga aftellen, daar gaat-ie. 5, 4, 3, 2, 1...
0: Naar school toe!

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen van de Koningsspelen. Want dat maakt het zo leuk. We zijn een radiozender waarbij we dus allerlei verschillende liedjes kunnen laten horen. Niet alleen de nieuwste van de Koningsspelen. Maar dus ook eentje van bijvoorbeeld alweer 3 jaar geleden. Gewoon even een soort van je geheugen even op te frissen eigenlijk, hè?
1: Ja, de tijd vliegt. Oh ja. Ja, ik zeg het vaak, maar het is ook zo.
0: Ja.
1: Zometeen om 8:30, dan is het tijd voor een verhaaltje. En dat is ook leuk tussen alle liedjes door. En het is een verhaaltje verteld door de bekendste pratende boom van Nederland. Dat weet ik wel zeker. En dat is namelijk Sprookjesboom.
0: Ja, en ik heb al alvast even gevraagd. Sprookjesboom, over wie gaat het straks? En toen zei hij, nou ja, wacht even, maar in mijn verhaaltjes komen wel meerdere sprookjesbewoners voor. Maar hij zei, ja oké, als je dan wil vragen wie de hoofdrol heeft, dan is deze keer dat aan Assepoester.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt!
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja!
5: Ja, dat is goed hoor!
6: Hé, wat is dat? Ring!
5: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie! Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
7: Amai! Ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
8: Natuurlijk niet. Ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
7: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
8: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
7: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
8: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
7: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
7: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
7: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
8: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
8: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
8: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
8: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prins...

0: zes haar ring terugkrijgt.
1: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
2: Benjamin, wat ben ik daar blij mee. Mijn trouwring. En beloofd is beloofd. Kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
0: Ik hoef helemaal geen beloning.
2: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
0: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... die bezem die er tegen de muur aan staat.
2: Wat?
0: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
2: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
0: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
2: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
0: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
2: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
0: Dat zal ik u vertellen.
1: Waar blijft hij nou?
3: Daar heb je hem.
1: Ah, wat heeft hij bij zich?
3: Niks.
1: Niks?
0: Hallo.
1: Waar is je beloning?
0: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Aspoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
3: Amai! Op bezoek bij de prinses.
0: Tot ziens.
1: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
3: Ja.
4: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
3: Als je nog eens wat weet...
1: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
4: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Stay Tuned hier op Hallo Kids Radio. Ja, zij zijn natuurlijk bekend van het Junior Songfestival, maar ik heb nog iemand.
1: Nieuw!
0: Sterker nog, volgens mij zaten ze in hetzelfde jaar, of net niet. Ik heb namelijk een nieuw liedje wat ik graag aan je wil laten horen, voor iemand die ook heeft meegedaan met het Junior Songfestival, maar dat was dus in 2023. En ja, die dacht, weet je wat, ik ga het gewoon meteen even ook over de grens zoeken. Die heeft ook meegedaan met The Voice Kids Germany, oftewel in Duitsland.
2: Oh, maar dat is bijzonder. Ja. Dus die heeft. Oké, dus in Duitsland meegedaan, maar nu ook met een liedje Nederlands. Wat leuk.
0: Ja, maar ze komt dus eigenlijk uit Nederland.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
0: Het is namelijk Gina Versteeg, maar haar artiestennaam is Girl, maar dan G-R-R-L. En zij heeft een liedje gemaakt wat ik graag aan je wil laten horen. Dat heet namelijk Ik Juich Voor Mij.
3: Ik

0: dat waren de meiden van K3 uit de musical De Drie Biggetjes.
1: Vandaag is het de derde dinsdag van september en dat betekent in Nederland maar één ding, Prinsjesdag. En op deze dag vertelt de regering over de plannen van het komend jaar. Dus voor de komende 12 maanden, eigenlijk een beetje dit jaar en volgend jaar. Nou, de troonrede, zo noemen ze dat, die wordt voorgelezen door de koning. Dat gebeurt al heel lang. Sterker nog, dat doen ze al in Nederland sinds 1887.
0: Zo.
1: Dus dat is een hele lange tijd.
0: Ja,
1: en nou zei ik al dat de nieuwe minister-president, ja nieuw, meneer Jette, die wil volgend jaar wil die het anders gaan doen. Maar ik had wat over het hoofd gezien. Want de troonrede zelf is dit jaar ook al meteen wezenlijk anders dan dat hij altijd was.
0: Oh?
1: Het was namelijk altijd een beetje een opsomming van wat de verschillende ministers wilden.
0: Ja.
1: Dus dat is een stukje over veiligheid. En een stukje, we hebben laatst een minister gesproken van verkeer. En die wil bijvoorbeeld dat de helmplicht er komt.
0: Ja.
1: Nou, en dan, maar goed, dan wilde die minister dat erin kwam. En dan kwam weer de minister van de woningen, dat er meer woningen. En dan die minister, en die mochten er allemaal wat van vinden. Nou, Rob Jette heeft gezegd, dat gaan we allemaal niet meer doen, die onzin. Jullie mogen er niks meer van vinden. We willen gewoon dat het een vloeiend verhaal wordt. Dat is dus wel echt anders dan alle voorgaande jaren.
0: Ja, dus eigenlijk is het dus nu meer een soort brief. En daarvoor was het ook een soort, dat noemen ze een soort samenvatting. Een soort bullet point van oké, punt 1, punt 2, ja. Punt 3.
1: Ja, nou is het nog steeds zo dat de koning er niet zoveel van mag vinden.
0: Ja.
1: Maar de tekstschrijver van de koning, die heeft een echte tekstschrijver.
0: Oh.
1: Dat gaat niet via AI natuurlijk.
0: Nee.
1: Die kon zich helemaal uitleven. Want het kan daardoor een veel beter verhaal worden. Dat hebben ze allemaal een beetje bekokstoofd deze zomer. Alle ministers hebben dus die troonrede die vanmiddag wordt voorgelezen al gelezen.
0: Mm-hmm.
1: En die hadden van tevoren de waarschuwing van dit is het. Geen opmerkingen, niet zeuren. Nou, dat vind ik wel een goede stap, toch?
0: Ben ik wel benieuwd, want de troonrede duurt altijd best wel een tijdje. Hebben ze hem ook ingekort?
1: Ja, ik denk dat dit een stuk korter is. Dus dat is, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. We gaan het zien vanmiddag vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

0: Show.
1: Dat was het nieuwste liedje van de Zoete Zusjes op Hallo Kids Radio. En weet je wat ik me nou zit te denken, Arnoud? Volgens mij was dat gisteren ook het laatste liedje, bedenk ik me nu ineens. Want toen heb jij mij nog gevraagd van, goh, maar komen de Zoete Zusjes dan eigenlijk ook wel terug in het peuteruurtje? Dat is ook toevallig dan.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar dat kan soms gebeuren. En het kan ook komen dat een liedje wordt aangevraagd. En
1: ja,
2: dan zetten
1: waar,
2: we hem snel nog even in de playlist.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar goed, om nou ja, even terug te komen op het verhaal van gisteren. Ja, nee, Zoete Zusjes zijn straks niet te horen in het peuteruurtje. Dat was gisteren niet en dat is vandaag ook niet. Want ja, die maken toch wel muziek voor iets oudere kinderen.
2: Dat is zo.
1: Ja.
2: Zometeen dus het peuteruurtje met Dikkie Dik en al zijn andere vriendjes. Maar ook een juf Roos is daar zeker bij. En wat dacht je van Joki?
1: Hè? Ja.
2: Joki uit het Sprookjesbos, wou ik zeggen. Nee, uit de Efteling. En nog veel meer leuke muziek. Nou, dat tussen 19. Daarna de vertrouwde muziekmix met ook verhaaltjes tussendoor. En vanmiddag de wereld van Studio 100.
1: Ja, dat dus allemaal vandaag. En morgenochtend dan zijn we er weer bij. Met een spiksplinternieuwe ochtendshow. Maar wel met dezelfde prijs. Want de hele week maak je namelijk nog kans op filmtickets. Maar goed, dat dus allemaal morgen.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: Huh? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Hoi, ik ben José. Ik vind het superleuk, Kids Radio. Doei!
1: Zullen we samen dieren nadoen in de dierendans?
2: Let goed op, want we moeten ze goed onthouden.

0: Roetje.
1: Daar gleed hij met een vaartje tot het einde van het staartje.
0: Boom. Auw.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: het begin. Hey,
1: hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: En ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij. Doei.
1: Ja. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Oh, wat leuk is dat!

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat.

Wat? Kam je haar. We zijn bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!
1: Zo, we zijn er!

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel, tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar.

0: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
1: Een grote koffer? Mm-hmm. Eten?
0: Ja!
1: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
2: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
3: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
2: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
3: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
2: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
3: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
4: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
1: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
4: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
1: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, je neemt haar mee naar hier en doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
4: Ja, duidelijk.
1: Goed zo.
4: Ja. Maar jij zit erin.
1: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
4: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
1: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
4: Ja. Maar wat heb ik daar nou aan?
1: Nou, als Roodkapje spoorloos is, dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
4: Ah ja. Daar ga je. Zo.
3: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
2: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
5: Wat aardig, maar... Waarom zou ik jullie vergeten?
2: Omdat je zo lang op reis gaat.
3: Ik mis je nu al.
5: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
2: 3 dagen maar?
3: En je neemt zoveel eten mee.
5: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
3: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
5: Waarom gaan jullie niet mee? Zal oma gezellig vinden.
2: Ja?
3: Gigantisch!
2: Ik heb genoeg koffers. Je mag wel eentje lenen.
4: Roodkapje!
3: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
4: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
5: Oh.
4: Die mag je lenen.
5: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
4: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
5: Oh, nou, graag.
2: Mag die van mij er ook bij?
4: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
6: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis.
7: Oh. Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hallo, welkom bij Kids Radio. Hier hoor je allemaal leuke liedjes. Veel luisterplezier.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif. Mais vous, je l'aime pif.
1: Verdwaald. Woes en Pip willen vandaag naar het bos. Maar dat is buiten de tovertuin.
2: Tante, mogen we vandaag een keer naar het bos?
3: Nou, dat lijkt me niet zo goed.
2: Oh, tante, alsjeblieft.
3: Nou, goed dan. Maar jullie zijn wel...
4: Ja!
3: Voor het donker thuis. Horen jullie wat ik zeg?
4: Ja hoor, tante. Is goed.
2: Wat zei tante?
4: Tante zei, voor het dondert thuis.
2: Ja.
5: Oh ja, als het gaat donderen en bliksemen, moeten we niet in het bos zijn. Veel bomen hier, hè, Pip. Kunnen we lekker tegenaan plassen.
4: Goed idee, Wessel. Kijk, daar staan ook hele mooie plasbomen.
5: Ja.
2: Hier, Boezel.
5: Hm?
2: Gooi hem maar.
4: Wie hem het eerste pakt, goed?
2: Bam.
4: 1, 2, 3.
5: Hey. Goed hoor, maar nu mag ik tellen. 1, 2, 3.
6: Ja, Pip, ik zie helemaal geen pad meer.
5: Weet jij

0: ook alweer?
1: Oh, we zijn verdwaald, Woezel. Al die bomen lijken op elkaar.
2: En het wordt ook al donker.
1: Dat zei tante Perenboom.
0: Wat?
1: Nou, dat we voor het donker thuis moesten zijn.
2: Oh, hadden we nou maar goed geluisterd. Tante zou wel boos zijn.
1: Wat was dat?
0: Oh, Woezel, ik wil naar huis.
2: Ja, kom maar. Volgens mij moeten we deze kant op. Pip, Pip, waar ben je? Hey, Pip. Psst, waar ben je nou? Pip, ik vind het niet leuk, hoor. Wah, een monster. Waf, wegwezen. Ik ben echt niet bang voor je, hoor. Wah!
1: Woezeltje, wat is er aan de hand?
2: Pas op, een monster met 5 poten.
0: Nee, joh, dat is geen monster. Dat ben ik.
2: Oh, ben jij het? Ik dacht dat je een heel gevaarlijk monster was.
0: Wel nee, gekkie. Ik was je kwijt. Maar nu heb ik je weer gevonden. We moeten wel goed bij elkaar blijven, hoor.
2: Wie is daar? Oh, oudje, we willen zo graag naar huis, maar we weten niet hoe.
0: En we zijn zo moe.
3: Kom maar, hondjes. Ik wijs jullie de weg naar huis toe.
4: Foei, Woezel en Pip. Jullie zouden toch voor het donker thuis zijn?
0: Ja. Sorry, tante. We hadden het niet zo goed verstaan. En nee. Toen waren we ineens de weg kwijt. Het was heel donker en...
4: Nou, jongens. En stil maar, Pip. Het is al goed. Ik ben blij dat jullie thuis zijn. Ga maar gauw jullie bedjes in.
0: Oh, hey, tante.
4: Wel te rusten. En oogjes toe.
0: Te rusten, tante.
5: Woezel en Pip moeten natuurlijk wel goed luisteren. Dat is heel belangrijk. Gelukkig zijn ze nu weer veilig thuis. Dank je wel, uiltje.
0: Oeh.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: erop gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Meisjes, meisjes, meisjes, meisjes.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
0: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag.
0: Tot

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: So they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn. En het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
4: Eén, tweeën.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil. Maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
5: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
5: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
5: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
6: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt hij ons zeker in uw heksenhok.
6: Mijn heksenhok?
7: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet hij toch als een kleine
2: kindje. De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
6: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag, mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo, Roodkapje. Dag, Langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
8: Huh? Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
8: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilde jullie toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik hem met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het Spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigagantie!
2: Joepie! 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
8: Ik heb wel zin in verstoppertje.
1: Hoera!
2: Gigantisch!
8: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefantenmuseum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefantenmuseum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
9: We gaan in de spotlight voor publiek.
8: En dat doen we ook de koprol.

0: Hi, ik hou echt van jullie. Doei.
1: Ga zo door, hè?

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip! Hoera!
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nee, daar is het nog van.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit
2: en groetjes Vera. Oh.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Veluwe.
1: Hè? Op de Veluwe?
2: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet pas taart als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
3: Bombaloo, kiddy kiddy.
2: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
4: Yahoo!
2: Neem je stem op en laat je horen. Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
4: Hallo,

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer... Naar

0: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
2: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: zeg. Ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: kapot gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Jongens en meisjes, meisjes, meisjes.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes. Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja. Luister dan elke

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè. Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes. Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei. Mwah.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dieren, shows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo,

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in en dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: Na een dag rijden kwamen ze bij een hoofd. En even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar eens polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.
4: Dat is nou net het probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat. Werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach, kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien, 300 vaten wijn. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Oh, of mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12:00 vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je en zal ik je straffen.

0: Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil! Ik hoor wat! Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard! Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

0: we stellen Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chuck, laka ba boom, ba laka boom, chuck.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hiya, Bobby.
10: Hi, Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
9: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Ik

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij hem niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga het niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet?
0: Falada moest geslacht worden omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik...

0: honing.
1: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanholen.
2: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato, die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit. Waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Filip en Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: wat doen aan je stem.
1: Wacht maar af totdat ik Tony ben.
0: Je hebt nog een lange weg gegaan, jongeman. Als jij denkt...
1: Niemand zegt doe dit.
0: Maar als ik dat zeg,
1: niemand
0: dan...
1: Niemand zegt geef hier.
0: Wat ik bedoel
1: niemand zegt,
0: is...
1: No.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Wat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hallo, ik ben Eva en ik wilde even zeggen dat ik Kit Radio heel leuk vind.
4: Manamana.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Oh.